Ik draai en kom om. De verstopte zwerm ontsnapt en bevangt de ruimte plotsklaps. Onopzettelijk heb ik iemands koning geschaakt, maar evengoed ben ik een pion kwijt, mogelijks. Heet ik Damocles? Een straatarbeider zwaait. Een koolmees klapt de wolken in. Maar snijdt mijn pen het lot aan? Trek ik misschien je strop aan? Vinger jeukt. Een vlieg landt midden in de aula. Denksgewijs schrijd ik overheen de middenweg langs heen de linkerban. Door de meute zie ik trillend mijn altaar staan. Daar klief ik banden door, snij ik het lot aan.

gunstig met uw oordeel. Zult gij straffen dat ik steel? En wie zal de zweep dan slaan zonder zelf voor je uit te staan? Gevezel snijdt de stilte aan. Mijn gebed wordt verstoord. De vlieg landt op mijn linkerhand. Ik sla haar naar en denk wie ik bevrijd. Recht is wankel, net als ik. Jouw lot ligt vast, maar vloeit door mijn wankele handen. Kussen, noem ze jouw laatste hoop. Heet ik dan Damocles?

Ik kan ik daarover beslissen? Mijn levenslijn glijdt langs jouw heen. Ik kus de teer, het zaad en bloed van je reizige handen. Zij is schoon om te beslissen, te knijpen de put uit de vrucht. Mijn ziel als een zucht, of je tilt me, schildert me helder rood. Omdat ik zou passen in je vure wereld, mijn handen trillen.